Η άλλη notizia come timpa a ποτά, lo qual come τα mira timpa a taglia nel momento in anchita caso Flamingo. Un bonito trabajo con mi amigo. Ay, coño, muchacho, aquí trope. Na 24 ore traja. No tocar Colombia. No tocar Colombia, ma toqué capa. Aquí lo tengo, hermano, aquí lo tengo. No es un drama. Well, mi tengo pisado con esa sentencia te conocí. Bueno, que te ojo, Perú. Me no comprendí algún cosa sobre manera Carlos a salir manera tiki decepcionada y data manera no tiki no vas a decepcionada pero él es un que vega bon pero gaga botata bon va a ser bon pregunta gaga pero el tipo está fuerte no el tipo está fuerte no contestaba anto él hace manera su necesita sangre pero vi puedo comprender tadi comprender pues sobre cosa un va manera que dan a pensa. Pero en amigo nabo kiko de lo cual con gemeenschappelijke hof van justitie. Waar en kostraai de ding aquí. Bon wa con spite les holandés. Quien bisabo con spite no sa holandés. Ha? Ta bo di con spite no sa holandés. Awel voor die gemeenschappelijke hof van justitie. Na di lo cual con mi colega nan a wak ding sal, etc. Esa kiko de lo cual con waro bisabo. Ku? Uitspraak a woord gezien en toen dan Hollandees. Kom maar, ik ben die. Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft 17 september uitspraak gedaan in het strafrechtelijk onderzoek Flamingo ten aanzien van 3 verdachten. Dus dan aanzien om uitspraak aan bij 3 verdachten. In de kern genomen gaat het onderzoek Flamingo over onregelmatigheden bij de verdeling van percelen in Aruba. Dus onregelmatigheden. Nobo, toch? Partimento, die percela, naar Aruba, terreno. Het aanstellen van zogenaamde spookambtenaren. Choli choli te worden gegaan in de Marisol denunciaat spookambtenaren aquí, toch? En toen kijk ik maar die, nou, dat maar dat. Kijk, justitie. Wel, wat is justitie hier? En het geven van een voorkeursbehandeling aan personen die de minister van ROIM en of zijn partij voor goedgezind waren. Oh, ik ben het maar, dat is een terrein in Sunako. Abota wat ik hier. Vale la pena. ¿Y cuánto hay para eso? Ay, no hay prueba, ¿eh? De corazón. Maar om je te comprender más mío. En de keer pasa. Dit alles gebeurde ten tijde van het ministerschap van O in de periode 2017 tot en met 2019. Hallo. Kan je dat? Dai, dai. Kijk dat wat ik over naar je tempe? Evelien Wever-Kroes. Hallo, de bouw die boogkabinet, de koze kiezen zo de minister. Geen wonder, maar geen naam zullen bij 4 aan je. Dat kwam de kostmaster wat dat ding. Niet de punter, no? Niet nog zo. Hij zorgde ervoor dat zijn vertrouwelingen op strategische posities bij overheidsdiensten werden geplaatst. Kon je mij aan reden wat dat ding? Charlie's Angels. Wat ik al een tempo jaar met dat ik ontdekte die Charlie's Angels. Manta wat wanneer Charlie dat is zo angels nang everywhere, maar dan gaan ze dan zo ter bobe. En op die wijze heeft hij onder andere met de lesena Hollandees. Pak je moet zeggen met de lesena Hollandees, pas zo oren kunnen traditie, dan dat traditie, dan kan lagen voor, logen dat komen niet nang. Wel, aki niet Maria dat komen niet. Met de deze koos naar manier geta. Dan na Hollandees moet je comprende. No bij sami kun je nooit comprende, oké? Ik moet misa. Sempre bote tenen en te bisa de en pueblo sigu tin persona que te bisa no pa sobra ku con ande bisa trobe ku ta saca ku segunda opinión ta saca esencia di un dossier assina grandi di Flamingo di accusación an grave banta serio ah abo mese sa mio anyways dami le sepabo
Dit alles gebeurde ten tijde van de ministerschap van O in de periode 17 tot en met 2019. Hij zorgde ervoor dat zijn vertrouwelingen op strategische posities bij overheidsdiensten werden geplaatst. Charlie's Angels. Op die wijze heeft hij onder andere invloed uitgeoefend bij de verdeling van gronden aan een tweetal personen uit zijn directe kenniskring. Oké. De medeverdachte W, dus is de signore Weaver, die door O. de Baer aan een baan werd geholpen bij DIP, werd door O. opgedragen zijn twee bekenden voorrang te verlenen bij de verdeling van percelen. Oh-oh. En dat toer heen die DIP, Awak, Yamira, Inang Tabatamane, Makakunang. Nang Mira, Nang Tene, Nang Papia. In dat kader heeft W. ook valsheid in geschriften gepleegd. Die kon. Dus ela komentee, mijn tebisa, ai, kikubasi, mucha. Ten laste was gelegd dat door dit handelen het land Aruba was opgelicht. Claro. Maar daarvan heeft het Hof vrijgesproken. Oh, zie, die kon het toch? Hof vrij, spreken vrij, die kon. Wel vindt het Hof bewezen dat O met dit handelen misbruik van zijn functie heeft gepleegd. Klaar, ik zie. Abuso die zo, kom maar te bisa. Die zo poder. Wat zaken te wat dat ze zaken ook banko dan tamben. En de banco nang, certo banco, directora di banco specifico, tabata haya kulio, anto tabata kier, amente bisa, sera certo cliente nang, amente bisa pasinei, nan pora bene nan propiedad nang. Pero ti un dios, anto awe, mita wak, amente bisa, con grande dios ta. Pero wat ik me niet kan bewaken. Ik woon dan hier, ik kan bewaken. Zeg me de bisavo. Anyways, nami sigi. De medeverdachte, in dat kader heeft W. ook valsheid in geschriften gepleegd. En wel bevindt het Hof bewezen dat O. met dit handelen misbruik van zijn functie heeft gepleegd. Nami sigi. Daarnaast wordt O. Atmar Udeber veroordeeld voor oplichting van het land Aruba en het maken van misbruik van functie door een tweetal personen aan te laten stellen als liaison officer, terwijl het Hof achteraf vaststelt dat die twee personen nooit, meteen voor nemen, dit is een accent erbij, nooit werkzaamheden voor het land Aruba hebben verricht. En toen kijk op onze haas, Evelien. Bosse bij planta en prepara un chake. Pakore con Marisol como minister, no? En la bise bosse kose ki toch? En la denunciai saak in het ministerio publico? A mi te bise, ken da mas culpable? A mi no po imaginami ko Evelien nota te saak kiko de lo cual ko atomar te haas. Of het avestruus di berdaka bezingai, denk niet. Ami no po imaginami. Ten slotte zijn O en mede bij het land Aruba. Dus daarnaast wordt O veroordeeld voor oplichting van land Aruba en het maken van misbruik van functie voor een tweetal personen aan te laten stellen als liaison officer, terwijl het Hof achteraf vaststelt dat die twee personen nooit werkzaam zijn voor het land Aruba hebben verricht. Een van die twee personen werkte voor het bedrijf van de zoon van Otmar, maar werd betaald door de overheid. Oh, en toen ging een negocio, je weet dat ding? En dat ding aan aeropuerto, te bar, de kijk aan aeropuerto, kijk dat negocio. Dat zijn de kosten bij. Ten slotte zijn O en medeverdachte E, po Aisha. Aisha, ma bisavo, ma papiamo, bo nunca te atende. O de mira? Had de consequentie. Veroordeeld voor ambtelijke omkoping en misbruik van functie door personen die trouw waren aan de politieke partij, por aan banen te helpen om omzeiling van de daarvoor bestemde procedures. Caramba. Het gemeenschappelijke Hof van Justitie komt tot onderdelen tot een ander oordeel dan die van de gerecht in de eerste aanleg van Aruba. Oh.
en daarmee ook tot andere straffen. O, de verdachte O, wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van de duur van 2 jaren. O, je moet de bak in voor 2 jaren, hè? Kreet. De zenuws dat raar. Ainda was nog te klaken om prison bong bahinga ture politico nading. Ah, verdad, bagana mi brachi. Hulana no te laga nada passa voorbij. Daarnaast worden verdachten ontzet van het passieve kiesrecht en het recht om het ambt van ambtenaar te bekleden voor de duur van 5 jaren. Bonopora si nada. Non è partecipare a nessuna elezione, con chi o chi, in termini di 5 anni. A me te considero 5 anni che poco. Mia humilde opinione. Posso posso chi? Il pueblo che tiene Alzheimer. A che 5 anni non l'ubidai subidisse, non volevo te. Medeverdachte Esser wordt een taxstraf van de duur van 240 uur opgelegd. Per Aishan Sali Liebe per me. En medeverdachte W wordt schuldig verklaard. Maar wordt geen straf of maatregel opgelegd. Dus, nou pens ik op het hebben er wel bij.

Bambek, communicato de Sigibisa. De verdachte O had in zijn hoedanigheid als minister een maatschappelijke voorbeeldfunctie, waardoor aan zijn handelen de hoogste eisen mochten worden gesteld. En dit geldt ook voor de medeverdachten die allebei als ambtenaren werkzaam waren en op de hoogte waren van het handelen van de minister. Shadibon, verdad, was er misschien ook een pang? Was dat de ambtenaren, was dat de za? Nou, was de keer in mijn debis een bananenrepubliek, was de honga. Door tempo. Ik denk dat die lang za, die tempo die caso die Pariba ja. Die tempo die caso die San Nicolás. Door tempo. Verwaren, dan minu papio, dan mis ik je lezen. De verdachten hebben met hun handelwijze het vertrouwen dat de burgers in het openbaar bestuur moeten kunnen hebben, dan ook ernstig geschaad. Klaar, Rosy? Confiance en thema's? Het handelen van de verdachten heeft een ondermijnende invloed op de samenleving als geheel. Klaar. En dat de bewezen verklaarde feiten inmiddels langer geleden hebben plaatsgevonden, doet niet af aan de ernst van de feiten. Exacto. Conato, want ook al op je tempo, cabo of kiko, no taquita, lo cual que bostan así. Het gerecht houdt rekening met de overschrijding van de redelijke termijnen waarbij een volgens de rechtspraak een verdachte berecht moet zijn. Dus kon dat minister informeren. Nou, dat is ook. Het ministerie publiek had toen hoop, ik kijk, ik kom eens aan, ik kom eens kijken, ik kijk, ik Pero, bo, samen, je bon. Bo, saco, bo, te culpado. Wat is serio. Deze strafzaak heeft onmiskenbaar diep ingegrepen in het leven van alle drie verdachten. Ja? Ik denk, is zo'n die pueblo que yo, meneer rechter? Met name van verdachte Odebert heeft de massieve publiciteitsstroom op hem als publieke figuur in een klein gemeenschap een grote invloed gegaan. Oh ja, pika. Daarmee wordt weliswaar rekening gehouden, maar betekent niet dat daardoor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet meer passend zou zijn. Het belang van generale preventie weegt in deze zaak bovendien zwaar. Contentie. En voor de samenleving moet buiten twijfel staan, van ons communidad, dat een handelswijze als die van de verdachten ontoelaatbaar is. Klaar, en ons nog accepteer kosten, aki. Nu slechts op die wijze kan worden gewaakt over de integriteit van het landsbestuur en haar ambtenaren van Aruba. Dat de medeverdachte W uiteindelijk geen straf of maatregel wordt opgelegd, heeft alles te maken met het gegeven dat het feit waarvoor zij is veroordeeld aanzienlijk minder ernstig is dan de overige veroordelingen. Okay. Daarnaast handelt zij in opdracht en heeft ook bezwaar gemaakt tegen het handelen van de minister. Kimin. Aparentemente, el ministerio pone aquí arriba papel, manía bien una tabisa. El ministerio por hoy bajo esco, esta tabisa, ad marco, lo que cubo está haciendo aquí no está bon. Hubo de intura sí. El director y dep no estaba tan altura de lo cual estaba tan soso de. Director y dep, el tiempo ahí estaba de nuestro amigo Jaime Cruz. No estaba tan altura de el vagamundería en aquí. Die had Mario de Ber. Het gerecht heeft in alle drie zaken ook rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijnen waarbinnen volgens de rechtspraak een verdachte berecht moet zijn. I see. Zie, daar komt het doorheen. En de verdachten en het Openbare Ministerie hebben de mogelijkheid om binnen 2 weken na de vonnis en in hoger beroep in cassatie te gaan. Dus, minus als je bos niet plakken, pas ik je gasten. Pero si bodiste en cuenta. Como están a per caso, no te vais a ir a Kukiko, ahí se puede leer, pero al más de una vez para dos, mi hombre se queda en divisa para Chel Bobel, manera de visa. Chel Bobel pasó a subir el castigo a subir y te papia pues de lo que sabe, sí, no, Kukiko, es poco antes de nada, no se corta, de til. Y también Phillips, ¿no? ¿Te acuerdas?